tit na malen kode du bet lulet chits met do ni kopst mat bukur schod tu de geta lule po je vogel hore blot tut kerkot und das sam